Bands and the Groovers, Beverly Hills 90.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Dan nog het weer. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Crystal Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Crystal Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Dan nog het weer. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag na dag.
2: Dag na dag.
3: 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
3: Rosoradio.
4: I know you're gonna dig this.

stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon?

langzaam opgaan in de zinnen die me treffen als een bliksem met vernietigende kracht.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen en ik heb niet eens gemerkt.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam-Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Dan nog het weer. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Donald Trump heeft op True Social bekendgemaakt dat de Verenigde Staten Iran niet zullen aanvallen voor de midterms op 3 november. Hij noemt de gesprekken tussen beide landen productief. Een oorlog is onpopulair bij de kiezers en de hoge brandstofprijzen spelen een grote rol in de verkiezingscampagnes. Een rechtbank in Londen heeft de huiszoekingsbevelen voor de woningen van ex-prins Andrew in Sandringham en Windsor onwettig verklaard. De politie zou in februari een verkeerd wetsartikel hebben gebruikt. Het onderzoek loopt echter door. Volgend jaar beslist de rechtbank of het in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. De Franse politie is in Parijs opnieuw in botsing gekomen met demonstrerende scholieren. Bij Place de la Bastille, waar duizenden jongeren op de been waren, greep de politie met traangas en een gummiknuppel. De scholieren demonstreren al wekenlang tegen de huidige schoolsituatie en ze eisen hervormingen in het Franse onderwijs. En 4 astronauten zijn na 8 maanden in het internationale ruimtestation ISS weer veilig op aarde geland. SpaceX bracht het viertal, en dat zijn 2 Amerikanen, een Rus en een Française, met de ruimtecapsule terug, die voor de kust van Los Angeles in zee plonste. Nadat de capsule op een bergingsschip was gehezen, kwamen de astronauten naar buiten. Eén van hen reageerde meteen opgelucht en was blij weer te kunnen douchen. Het weer tenslotte. Het is vandaag echt herfstweer met veel wind en regen, vooral in het noordwesten van het land. Vanavond trekt vanuit diezelfde hoek een stevige lijn met buien, met kans op onweer over het land. Daarbij is ook kans op windstoten en een flinke plensbui. Het wordt tussen 14 en 18 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Radio. Internetradio.
1: Geurt.
2: Ja, Samson?
1: Geurt, wanneer begint het liedje?
2: Het liedje dat we gaan zingen?
1: Ja, natuurlijk, slimmeke.
2: Wel, dat begint nu.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: Donald Trump heeft op True Social bekendgemaakt dat de Verenigde Staten Iran niet zullen aanvallen voor de midterms op 3 november. Hij noemt de gesprekken tussen beide landen productief. Een oorlog is onpopulair bij de kiezers en de hoge brandstofprijzen spelen een grote rol in de verkiezingscampagnes. Een rechtbank in Londen heeft de huiszoekingsbevelen voor de woningen van ex-prins Andrew in Sandringham en Windsor onwettig verklaard. De politie zou in februari een verkeerd wetsartikel hebben gebruikt. Het onderzoek loopt echter door. Volgend jaar beslist de rechtbank of het in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. De Franse politie is in Parijs opnieuw in botsing gekomen met demonstrerende scholieren. Bij Place de la Bastille, waar duizenden jongeren op de been waren, greep de politie met traangas en een gummiknuppel. De scholieren demonstreren al wekenlang tegen de huidige schoolsituatie en ze eisen hervormingen in het Franse onderwijs. En 4 astronauten zijn na 8 maanden in het internationale ruimtestation ISS weer veilig op aarde geland. SpaceX bracht het viertal, en dat zijn 2 Amerikanen, een Rus en een Française, met de ruimtecapsule terug, die voor de kust van Los Angeles in zee plonste. Nadat de capsule op een bergingsschip was gehezen, kwamen de astronauten naar buiten. Eén van hen reageerde meteen opgelucht en was blij weer te kunnen douchen. Het weer tenslotte. Het is vandaag echt herfstweer met veel wind en regen, vooral in het noordwesten van het land. Vanavond trekt vanuit diezelfde hoek een stevige lijn met buien, met kans op onweer over het land. Daarbij is ook kans op windstoten en een flinke plensbui. Het wordt tussen 14 en 18 graden.
0: En tot zover het nieuws.
2: Uur na

Toch is er iets dat overleeft. En soms dan kan je even weg, omdat wie wil wel vleugels heeft. Al is het dan...

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: De Franse minister van Onderwijs kondigde een noodplan aan met meer dan 3000 extra leerkrachten voor de honderden scholen met de grootste tekorten. De meeste kunnen al voor volgende week dinsdag starten. De vakbond noemt het onhoudbaar. Gisteren demonstreerden meer dan 70.000 mensen, waarbij 400 arrestaties volgden en 48 politieagenten gewond raakten. Donald Trump heeft op True Social bekendgemaakt dat de Verenigde Staten Iran niet zullen aanvallen voor de midterms op 3 november. Hij noemt de gesprekken tussen beide landen productief. Een oorlog is onpopulair bij de kiezers en de hoge brandstofprijzen spelen een grote rol in de verkiezingscampagnes. Een rechtbank in Londen heeft de huiszoekingsbevelen voor de woningen van ex-prins Andrew in Sandringham en Windsor onwettig verklaard. De politie zou in februari een verkeerd wetsartikel hebben gebruikt. Het onderzoek loopt echter door. Volgend jaar beslist de rechtbank of het in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. En de Tweede Kamer hijst aanstaande zondag tijdens Coming Out-dag voor het eerste regenboogvlag bij het Kamergebouw in Den Haag. Een Kamermeerderheid stemde uiteindelijk in met een motie van Pro, Partij voor de Dieren en Volt. Aan het besluit ging wel een pittige discussie vooraf. Zo vond de SGP dat de Kamer terughoudend moet zijn met het hijsen van andere vlaggen. Het weer tenslotte. Het is vandaag echt herfstweer met veel wind en regen, vooral in het noordwesten van het land. Vanavond trekt vanuit diezelfde hoek een stevige lijn met buien, met kans op onweer over het land. Daarbij is ook kans op windstoten en een flinke plensbui. Het wordt tussen 14 en 18 graden.
0: En tot zover het nieuws.

Ik denk niet dat het ooit nog overgaat, want anders was ik je allang vergeten. Wat er ook verder

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: De Franse minister van Onderwijs kondigde een noodplan aan met meer dan 3000 extra leerkrachten voor de honderden scholen met de grootste tekorten. De meeste kunnen nog voor volgende week dinsdag starten. De vakbond noemt de situatie in Frankrijk onhoudbaar. Gisteren demonstreerden meer dan 71.000 mensen, waarbij 504 arrestaties volgden en 48 politieagenten gewond raakten. De Tweede Kamer hijst aanstaande zondag tijdens de coming-out-dag voor het eerste regenboogvlag bij het Kamergebouw in Den Haag. Een Kamermeerderheid stemde uiteindelijk in met de motie van Pro, Partij voor de Dieren en Volt. Aan het besluit ging een pittige discussie vooraf. Zo vond de SGP dat de Kamer terughoudend moet zijn met het hijsen van andere vlaggen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een man die in 2009 13 mensen doodde via een livestream uitzendde, dat meldt NOS. Dat wordt dan de eerste openbare executie in de Verenigde Staten in 90 jaar. De uitvoering staat gepland voor 3 december en zal worden voltrokken door een vuurpeloton. En de komende jaren worden bij 50.000 basisschoolkinderen in heel Nederland de ogen opgemeten. Het Oogfonds start deze actie omdat steeds meer kinderen bijziend zijn. Het fonds vraagt dan ook aandacht voor de 20-20-2-regel. Na 20 minuten op je scherm kijken of lezen, kijk je 20 seconden in de verte. En daarnaast is het gezond om elke dag 2 uur buiten te zijn. Het weer ten slotte. Het is vandaag echt herfstweer met veel wind en regen, vooral in het noordwesten van het land. Vanavond trekt vanuit diezelfde hoek een stevige lijn met buien, met kans op onweer over het land. Daarbij is ook kans op windstoten en een flinke plensbui. Het wordt tussen 14 en 18 graden.
0: En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: luister met veel plezier naar Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
0: Rozo Radio.
1: Rozo Radio.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: Krantenuitgevers in Nederland draaiden vorig jaar een totale omzet van ruim 1,2 miljard euro. En dat is 2% meer dan het jaar ervoor. ABN AMRO verwacht dat de abonnementsinkomsten groeien naar 300 miljoen in 2 jaar. Betalende digitale lezers, die goed zijn voor ruim 80% van de omzet, zijn de belangrijkste inkomstenbron. Het is vandaag de allerlaatste dag dat je nog vuurwerk kan inleveren. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk verbod op consumentenvuurwerk, waardoor afsteken, bezit, vervoer en verkoop van zwaarder vuurwerk niet meer mag. Mensen met verboden vuurwerk in huis kunnen dat vandaag dus nog 1 keer gratis, anoniem en zonder boete inleveren. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een man die in 2009 13 mensen doodde via een livestream uitzendde, dat meldt NOS. Dat wordt dan de eerste openbare executie in de Verenigde Staten in 90 jaar. De uitvoering staat gepland voor 3 december en zal worden voltrokken door een vuurpeloton. En de komende jaren worden bij 50.000 basisschoolkinderen in heel Nederland de ogen opgemeten. Het Oogfonds start deze actie omdat steeds meer kinderen bijziend zijn. Het fonds vraagt dan ook aandacht voor de 20-20-2-regel. Na 20 minuten op je scherm kijken of lezen, kijk je 20 seconden in de verte. En daarnaast is het gezond om elke dag 2 uur buiten te zijn. Het weer nog, vandaag een echte herfstdag met veel wind en regen, vooral in het noordwesten. Vanavond trekt er vanuit diezelfde hoek een stevige buienlijn over met kans op onweer, windstoten en een flinke plensbui. Het wordt vandaag tussen 14 en 18 graden.
0: En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Een bijzonder goedemiddag allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van het o zo populaire programma Schijven die blijven. Twee uur lang gaan de platen en het nodige geklets uit je speakers komen. Jan en Anton staan intussen borg voor sfeer en gezelligheid. Zoek een rustig plaatje op. Loop de keuken nog even in voor wat te snacken en te slurpen. En als we dan samen zover zijn, kan de eerste plaat van vandaag doorkomen.

0: Mama!
1: Ja, wat is er?
0: Ze zijn er weer!
1: Wie?
0: De schijven die blijven.
2: Op Rozo Radio.

Na onze openingstune begonnen we onze uitzending met een single van Marty Wilde. Deze 89-jarige Engelse rock and roll coverzanger had in Nederland slechts één hit. En dat was in 1969 met Abercrombie. Hij heeft voor vele andere artiesten de nodige nummers geschreven, onder andere voor zijn dochter Kim Wilde. En van het pokertrio heb je misschien nog nooit gehoord. Het zal zeker gaan veranderen nu je eenmaal kon genieten van Kom nou Christina. En de muziek van deze groep moet je echt wel bekend voorkomen.

Victor Wills was de oprichter en frontman van de muziekgroep The Village People. Ze waren populair in de jaren 70 en 80. Hun bekendste nummer was YMCA. Het was het verhaal van een Amerikaanse christelijke jonge mannenvereniging waar de Village People connectie mee had. Wij draaiden Go West, een goede opvolger van YMCA. Victor, de zanger dus, overleed in juni van dit jaar op 74-jarige leeftijd aan een leverziekte. En fysiek beter ging het met Ome Shaggy, een nummer van Peter Koelewijn en de Praatpalen uit 1968. Het hele zaakje loopt in zijn nakie. Nou, daar is het vandaag weer voor, waar of niet. Het is de best verkopende artiest van Spanje, dan deze.

Julio Iglesias is de best verkopende artiest in Spaans sprekende landen. Zijn successen hebben er zorg voor gedragen dat hij naar schatting zo'n 800 miljoen kan verbrassen. Amor Amor was in tegenstelling van wat velen verwachten niet zijn grootste hit. Dat was Un Canto a Galicia. Dat was een hit uit 1972, die maar liefst 21 weken in de top 40 stond, waarvan 1 week op nummertje 1. En Zoutelanden is de titel van een nummer dat in 2017 werd uitgebracht door de band Bluff, samen met de uit Vlaanderen afkomstige zangeres Gijke Annaert. Ze stonden er 31 weken mee in de top 40 en er werd naar schatting tussen de 80 en 100.000 platen van verkocht en gestreamd. Al eerder deden we een niet te vergeefs beroep op dit koor.

Het Bruinisser Visserskoor, afkomstig uit de provincie Zeeland, bestaat uit 30 mannen en 1 vrouw. En laat het nou de dame zijn die als dirigente het koor muzikaal in goede banen leidt. Met 3 uitgebrachte cd's en zo'n 25 optredens in een jaar kan gesproken worden over een succesvol koor. Je hoorde Zwerven op Zee, een opname uit het jaar 2000. En vanuit Oostenrijk klonk Das taugt ma. Vrij in het Nederlands vertaald betekent dat ik vind je leuk. Wij herkenden hierin die Zillertalers. En deze studentenband gaat voor wat volume zorgen.

Meer dan 40 jaar geleden werd in Rotterdam door een aantal studenten de Hermes House Band opgericht. Met I Will Survive kwam hun grote doorbraak in 1978. Ze kenden als studentenclub natuurlijk een groot personeelsverloop. Toch houden ze het nog steeds tot op de dag van vandaag vol. Je hoorde een opname uit 2004 van de hit The Road Jack. En als je eens lekker uit wilt waaien, dan had Anneke Groenlo daar een oplossing voor. Gewoon opstappen, lekker op de fiets. En in de jeugdplaat van de week herkennen we één voor die tijd rebels meisje.

Pippi Langkous was een populaire jeugdserie op de tv in de jaren 1969 tot en met 1972. Het verhaal gaat dat Pippi een brutaal, wat gebekt meisje was die de durf al uithing. De tune van deze serie werd opgepikt door het kinderkoor Travels, die er een eigen versie van maakte in house-stijl. Ze noemden hun uitvoering dan ook Pippi Langhouse. En wij wisten het niet, maar Tommy Lips schijnt een eigen stamcafé te hebben. En ja hoor, ook in deze aflevering van Schijven die Blijven gaan we de Tiroler muziekliefhebbers weer eens lekker verwennen.

Highway is volgens ons een veel te vroeg gestopte populaire band uit Kaatsheuvel. Ze hadden op hun repertoire slechts één Tiroler lied en dat was de Rock and Roll Tiroler. Het was een opname uit 1985. En met de Vrijbuiters begaven we ons in de richting van de piratentijd. Hun cowboylied werd vooral in de regio een graag gedraaid stukje muziek. Lieve mensen, er zijn van die momenten dat je beseft dat instrumentale muziek o zo heerlijk kan klinken. Neem deze nou.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: Christa Pike kan iets meer dan een week na haar mislukte executie weer eten. Dat melden haar advocaten. Eerder werd al bekend dat ze weer bij kennis is, kan praten en kan lopen. Ook in de rechtbank boekte ze een overwinning. En de rechter heeft haar zaak tegen executie via een dodelijke injectie heropend. Vandaag is de allerlaatste dag dat je vuurwerk kan inleveren. Sinds 1 augustus geldt een landelijk verbod op consumentenvuurwerk, waardoor afsteken, het bezit, vervoer en verkoop van vuurwerk niet meer mag. Mensen met verboden vuurwerk in huis kunnen dat vandaag nog 1 keer gratis, anoniem en zonder boete inleveren. Krantenuitgevers in Nederland draaiden vorig jaar een totale omzet van ruim 1,2 miljard euro. Dat is 2% meer dan het jaar ervoor. ABN AMRO verwacht dat de abonnementsinkomsten groeien naar 300 miljoen in 2 jaar. Betalende digitale lezers zijn de belangrijkste inkomstenbron. Zij zijn goed voor ruim 80% van de omzet. In de komende jaren worden bij 50.000 basisschoolkinderen in heel Nederland de ogen opgemeten. Het Oogfonds start deze actie omdat steeds meer kinderen bijziend zijn. Het fonds vraagt dan ook aandacht voor de 20-20-2-regel. Dat betekent na 20 minuten op een scherm kijken of lezen kijk je 20 seconden in de verte. Daarnaast is het gezond om elke 2 uur buiten te zijn. Het weer nog. Vandaag een echte herfstdag met veel wind en regen, vooral in het noordwesten. Vanavond trekt er vanuit diezelfde hoek een stevige buienlijn over met kans op onweer, windstoten en een flinke plensbui. Het wordt vandaag tussen 14 en 18 graden.
0: En tot zover het nieuws.
2: Uur na

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: Hoewel Paarse Vrijdag op de meeste scholen wordt gevierd, krijgt een derde van de scholen te maken met weerstand. Dat blijkt uit een inventarisatie van het AD. In het Zeeuwse Oostburg werd de viering zelfs teruggeschroefd vanwege negatieve ervaringen en de weerstand van leerlingen. Recent onderzoek liet zien dat de homo-acceptatie onder jongeren flink is gedaald. De Amerikaanse immigratiedienst ICE schoot een man neer in zijn auto in New York terwijl zijn 5-jarig kind op de achterbank zat. Het kind bleef ongedeerd. Burgemeester Mamdani veroordeelde de actie scherp en eiste dat ICE-operaties in de stad worden gestaakt. De schietpartij leidde tot demonstraties bij de locatie en het ziekenhuis. Christa Pai kan iets meer dan een week na haar mislukte executie weer eten, dat meldde haar advocaten. Eerder werd al bekend dat ze weer bij kennis is, kan praten en lopen. Ook in de rechtbank heeft ze een overwinning geboekt. De rechter heeft haar zaak tegen executie via een dodelijke injectie heropend. En in Berlijn heeft een 6-jarig meisje een val van zo'n 10 meter uit een raam op de derde verdieping overleefd dankzij een oplettende buurman. Hij ving erop toen ze naar beneden viel. Het incident gebeurde dinsdagavond bij een opvangcentrum voor daklozen in de wijk Neukölln. De buurman zag het kind bij het open raam staan en ging er uit voorzorg onder staan, waardoor hij haar net op tijd kon opvangen. Het weer tenslotte, vanmiddag neemt de regen in het zuidoosten tijdelijk af. In het westen wordt het 16 tot 18 graden, het oosten heeft vanmiddag 12 tot 14 graden. Vanavond neemt de neerslag toe met een paar stevige buien. Morgen wisselen zon en buien elkaar af en dan wordt het een graad of 15.
0: En tot zover het nieuws.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Navatem Pillay. Ze krijgt de prijs voor haar inzet voor vrede en internationaal recht. Pillay was onder meer rechter bij het Rwanda-tribunaal en het internationaal strafhof en werkt nu mee aan een genocidezaak tegen Myanmar. Ghana heeft Nederland om hulp gevraagd bij de bestrijding van drugssmokkel, onder meer bij het beveiligen van havens. Drugscrimineel Bolle Jos zou het West-Afrikaanse land als doorvoerroute gebruiken. Bij een grote drugsvangst in Ghana zijn onlangs twee Nederlanders aangehouden die banden hebben met zijn netwerk. De Europese Unie heeft 46 nieuwe projecten geselecteerd om minder afhankelijk te worden van kritieke grondstoffen uit landen als China. Het gaat om de winning, verwerking en recycling van onder meer lithium, nikkel en kobalt. De projecten moeten helpen om de Europese doelen voor eigen grondstoffenvoorziening in 2030 te halen. Meta heeft advertenties en betaalde reclameberichten van TikTok-moederbedrijf ByteDance verboden op Facebook en Instagram in onder meer de Verenigde Staten, Canada en Japan. Volgens Meta is het gebruikelijk om reclame van concurrenten te weigeren. De maatregel verscherpt de concurrentiestrijd om gebruikers en contentmakers tussen de twee sociale mediabedrijven. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Poolse politie heeft meerdere tieners aangehouden vanwege bedreigingen met schoolaanvallen na geruchten over een zogenoemde bloedige vrijdag. De politie is op grote schaal aanwezig bij scholen nadat bij twee steekincidenten deze week een dode en meerdere gewonden vielen. Er is geen bewijs gevonden voor een landelijke online uitdaging die de aanvallen zou aanjagen. Het aantal bedrijfsfaillissementen in Duitsland is gestegen naar het hoogste niveau in 13 jaar. In juli gingen bijna 2400 bedrijven failliet, vooral in de transportsector, horeca en bouw. Het aantal faillissementen lag 8% hoger dan een jaar eerder, ondanks dat de Duitse economie dit jaar naar verwachting weer groeit. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Navatem Pillay. Ze krijgt de prijs voor haar inzet voor vrede en internationaal recht. Pillay was onder meer rechter bij het Rwanda-tribunaal en het internationaal strafhof en werkt nu mee aan een genocidezaak tegen Myanmar. De Europese Unie heeft 46 nieuwe projecten geselecteerd om minder afhankelijk te worden van kritieke grondstoffen uit landen als China. Het gaat om de winning, verwerking en recycling van onder meer lithium, nikkel en kobalt. De projecten moeten helpen om de Europese doelen voor eigen grondstoffenvoorziening in 2030 te halen. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag.

Oh, ik vind de mensen vaak zo mat. Nooit een glimlach op een zebrapad. Hoe ze kijken in de tram. Hij naar haar en zij naar hem. Ik denk wel eens, de mensen zijn het zat. Elk onder zijn eigen grijze hoed. Zelden maar een opgewekte snoet. En op het caféterras pijlt de slagroom uit het glas. Ik denk wel eens, het gaat ons veel te goed. Pa is moe, moe is moe. Broer is moe en zus is moe. Oom is moe, tante moe. Iedereen is moe. Voorjaarsmoe, najaarsmoe. Zomermoe en wintermoe. Weekendmoe, levensmoe. Waar moet het naartoe? Moe van politiek geleuter, moe van kranten en tv.

dag zon, dag zalig hemelding. Er is geen macht die ooit je kracht zal doven. Drapeer vandaag dat kleed van licht rond.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Nederlandse Romy W. ontkent dat er sprake was van ontvoering van de Belgische kleuter Dien, die in januari 2022 om het leven kwam. Dat zei ze vandaag tijdens haar proces in Gent. Haar Belgische ex-vriend Dave de K. heeft bekend dat hij destijds het jongetje in zijn auto heeft doodgeslagen. Panama en Vietnam zijn geschrapt van de Europese zwarte lijst van belastingparadijzen. Volgens de Europese Unie voldoen de landen nu aan de internationale normen voor het uitwisselen van belastinginformatie. Op de lijst staan nog 8 landen en gebieden. EU-lidstaten kunnen tegen dat soort landen maatregelen nemen, zoals beperkingen op belastingaftrek. De Poolse politie heeft meerdere tieners aangehouden vanwege bedreigingen met schoolaanvallen na geruchten over een zogenoemde bloedige vrijdag. De politie is op grote schaal aanwezig bij scholen nadat bij 2 steekincidenten deze week een dode en meerdere gewonden vielen. Er is geen bewijs gevonden voor een landelijke online uitdaging die de aanvallen zou aanjagen. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Nafanethem Pillay. Ze krijgt de prijs voor haar inzet voor vrede en internationaal recht. Pillay was onder meer rechter bij het Rwanda-tribunaal en het internationaal strafhof en werkt nu mee aan een genocidezaak tegen Myanmar. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

0: 20 jaar in het vak. Groot applaus, Jacques Poels en Rowan Hersen. Hier. Oké. Houd ons vieren vast, over vriendschap gesproken. Deze gaat er ook over.
1: Rozo Radio.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Russische luchtaanvallen hebben grote schade aangericht aan het Oekraïense elektriciteitsnet. Dat zegt president Zelensky. Er wordt dag en nacht gewerkt aan herstel. Oekraïne vreest dat Rusland de stroom, water en verwarmingsvoorzieningen verder wil uitschakelen om het land de komende winter in de kou en het donker te zetten. Het streekvervoer ligt volgende week woensdag de hele dag grotendeels stil door een landelijke staking. Alleen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag rijden dan bussen. Bijna 13.000 medewerkers doen mee aan de actie omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. Vakbonden FNV en CNV eisen onder meer hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden. De Nederlandse Romy W. ontkent dat er sprake was van ontvoering van de Belgische kleuter Dien, die in januari 2022 om het leven kwam. Dat zei ze vandaag tijdens haar proces in Gent. Haar Belgische ex-vriend Dave de K. heeft bekend dat hij destijds het jongetje in zijn auto heeft doodgeslagen. De Poolse politie heeft meerdere tieners aangehouden vanwege bedreigingen met schoolaanvallen na geruchten over een zogenoemde bloedige vrijdag. De politie is op grote schaal aanwezig bij scholen nadat bij twee steekincidenten deze week een dode en meerdere gewonden vielen. Er is geen bewijs gevonden voor een landelijke online uitdaging die de aanvallen zou aanjagen. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.

Het begon met de verering van de leider van de band. Overal was men ook dadelijk met een zanger zeer content. Toen begon het wat te luwen, dat

Zeg nu zelf, wat is een band nou zonder onze saxofoon? Verder is er nog zo'n blaasbalg en dat ding dat heet tromboon.

neem zo'n basgeluid alleen eens. Nou, dat klinkt niet al te fraai. Een trompetje in zijn eentje, dat is ook een beetje saai. Waarmee ik nu maar wil zeggen, één al.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: De eerste landelijke inleveractie voor vuurwerk heeft ruim 7600 kilo opgeleverd. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het grootste deel was consumentenvuurwerk dat bij de komende jaarwisseling niet meer mag worden afgestoken. Ook werden onder meer strijkers en noodfakkels ingeleverd. De actie voor het inleveren van vuurwerk is vandaag beëindigd. Topsport Amsterdam, de organisatie die topsporters en sporttalenten in Amsterdam ondersteunt, moet op zoek naar een nieuw kantoor na de brand in het Olympisch Stadion. Door de schade is de huidige werkplek bijna een half jaar onbruikbaar. De brand ontstond afgelopen nacht in de kruipruimte van de parkeergarage onder het stadion. De oorzaak wordt nog onderzocht. Russische luchtaanvallen hebben grote schade aangericht aan het Oekraïense elektriciteitsnet, dat zegt president Zelensky. Er wordt dag en nacht gewerkt aan herstel. Oekraïne vreest dat Rusland de stroom, water en verwarmingsvoorzieningen verder wil uitschakelen om het land de komende winter in de kou en het donker te zetten. De Nederlandse Romy W. ontkent dat er sprake was van ontvoering van de Belgische kleuter Dien, die in januari 2022 om het leven kwam. Dat zei ze vandaag tijdens haar proces in Gent. Haar Belgische ex-vriend Dave de K. heeft bekend dat hij destijds het jongetje in zijn auto heeft doodgeslagen. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.

zingen van de fakir en de slangen. Ooit de woestijn, die zandwoestijn. Hoeveel hebben wij voor dit lied ontvangen? 8000 pop en een kwartje klein. Wij kwamen ook nog meneer Dinges tegen. Wat zag die man, de vreselijke ooit.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Europese Unie en China hebben een akkoord gesloten dat de export van Chinese plug-in hybrids naar Europa moet beperken. Volgens Eurocommissaris Šefčovič kan de uitvoer daardoor met meer dan de helft afnemen. Brussel wil Europese autofabrikanten beschermen omdat de import van Chinese hybrides dit jaar sterk is gestegen. De president van de Nederlandse Bank, Olaf Slijpen, pleit opnieuw voor het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Volgens hem bevoordeelt die huizenbezitters ten opzichte van huurders en drijft de regeling de huizenprijzen op. Ook nu de prijsstijging afzwakt, blijft hij voorstander. De Nederlandse economie zou een daling van de huizenprijzen volgens hem aankunnen. De eerste landelijke inleveractie voor vuurwerk heeft ruim 7600 kilo opgeleverd. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het grootste deel was consumentenvuurwerk dat bij de komende jaarwisseling niet meer mag worden afgestoken. Ook werden onder meer strijkers en noodfakkels ingeleverd. De actie voor het inleveren van vuurwerk is vandaag beëindigd. Russische luchtaanvallen hebben grote schade aangericht aan het Oekraïense elektriciteitsnet, dat zegt president Zelensky. Er wordt dag en nacht gewerkt aan herstel. Oekraïne vreest dat Rusland de stroom, water en verwarmingsvoorzieningen verder wil uitschakelen om het land de komende winter in de kou en het donker te zetten. Dan nog het weer. Het is regenachtig vanavond met kans op onweer. De westelijke wind neemt af. Vannacht vallen vooral in het noorden buien, mogelijk met onweer en hagel. De minimumtemperatuur is 9 tot 12 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. Af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen en het wordt morgen 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
1: Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shehadeh, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het Hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif.
0: En dan nog even het weer.
1: Vanavond blijft het rustig en vrij zacht met weinig wind en vrijwel droog weer. Er kan vooral in het oosten, midden en zuiden nevel of mist voorkomen, met temperaturen tussen 6 en 12 graden.
0: En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Luister met veel plezier naar Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
0: Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
2: Action.

Er is nog één kiek bijgekomen, weet je nog wel, oudje? Die kiek van het grafje die jij van me kreeg, de rest van

0: altijd meelij. Daar is alles, ja, zelfs mijn canapé vol. In haar huis aangeland.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
2: Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shahade, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het Hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif.
1: En dan nog even het weer.
2: Vanavond blijft het rustig en vrij zacht met weinig wind en vrijwel droog weer. Er kan vooral in het oosten, midden en zuiden nevel of mist voorkomen, met temperaturen tussen 6 en 12 graden.
1: En tot zover het nieuws.
3: Uur na uur, dag na dag.

0: Goedemorgen en wat fijn dat jullie weer luisteren met z'n allen naar weer een nieuwe aflevering van Kate met Ralf hier bij Rozo Radio, weer lekker op de donderdagochtend. En zoals elke week, dan zit ik trouwens te denken, hadden wij ons niet voorgenomen om elkaar niet meer te introduceren?
1: Nee, nou werk je er toch naartoe.
0: Ja, ik werk er toch naartoe. Het is gewoon gewoonte. Laten we het gewoon niet doen. Nee, we gaan het gewoon overslaan.
1: Ja, hoe zeggen wij dan ook netjes goedemorgen tegen de luisteraars?
0: Nou, bij deze.
1: Ja, goedemorgen lieve luisteraars. Ja, inderdaad.
0: Kijk, nou. Ja.
1: We zijn er weer.
0: We zijn er weer. Het is weer zover. En we hebben er heel veel zin in. Komende twee uur weer hartstikke mooie muziek. Van het thema. Ja, we hoorden het net natuurlijk al een klein beetje in het eerste nummer. Ik kijk buiten door het raam. En ik zie eigenlijk zo'n beetje de eerste herfstdag. Gelukkig. Mag ik wel zeggen zo. Ja. Hè? De eerste herfstdag van het jaar. Het is natuurlijk eigenlijk al een tijdje herfst. Maar ja, we zouden het niet zeggen de afgelopen week. Het leek wel zomer. Maar nu toch eindelijk regen.
1: Het begint een beetje de goede kant op te gaan.
0: Ja, precies. Hè. Het was ook al te gek natuurlijk.
1: Ja.
0: De herfst is echt doorgebroken in Nederland. En dat sluit mooi aan bij ons thema. Wij dachten, kom, laten we eens actueel doen. Ja.
1: Jouw idee, hè?
0: Ja, toch? Mijn idee. Ja, goed. We hebben natuurlijk altijd met z'n drieën, hè. Dat we met z'n drieën er wel over eens moeten zijn.
1: Ja, maar de eerste...
0: Ik had er wel zin in eigenlijk.
1: Jij komt er hem in, zeg maar, van zo over de herfst. Jij omschreef het nog iets meer. Toen hebben we hem eventjes ingekocht naar herfst.
0: Nou ja, herfst, autumn natuurlijk, leaves, rain. Alles wat ermee samenhangt, hè?
1: Ja, dat zei je zo mooi. Hè? Alles wat ermee samenhangt.
0: Met de herfst. Ik hou van de herfst. Ik ben echt een herfstkind.
1: Jij ook.
0: Ook een echte,
1: nee, jij bent in de herfst ook wel geboren.
0: Ja.
1: Maar ik ben ook echt, het is ook mijn favoriete jaargetijde. Van jou ook,
0: ja,
1: of niet?
0: Ja, absoluut.
1: Oh ja?
0: Ja, ja. Ik vind, het heeft al wat.
1: Ja.
0: De wind, bladeren die vallen. En sommige mensen vinden het een beetje triestig.
1: Ja,
0: maar ik het is het einde van het mooie weer, van de zomer. Maar we gaan weer met z'n allen richting de donkere dagen, de gezellige donkere dagen.
1: Nou ja, maar dan heb je weer vaak kans dat het glad wordt en zo. Dan vind ik weer het nadeel aan de winter. Die vind ik ook heel mooi. Maar dan heb je dat met sneeuw, ijzel.
0: Wat we natuurlijk in januari nog hebben gehad. Super mooi als je binnen kan blijven.
1: Precies.
0: Maar niet als je er doorheen moet.
1: Ja, dus ik ben inderdaad ook echt van de herfst.
0: Isa heeft weer een hele mooie poëtische titel bedacht voor het thema van deze week. Ik lees hem voor. Falling for Fall.
1: Nou.
0: Falling for Fall. Ja.
1: Hey.
0: Ja, Isa. Je hebt jezelf overtroffen.
1: Ja, echt hè?
0: Ja, ik vind hem mooi.
1: En het plaatje.
0: Zit ik trouwens te denken inderdaad. Fall, dat is natuurlijk ook een Engelse benaming voor herfst.
1: Voor herfst.
0: Maar eigenlijk zeg je autumn, hè, toch? Officieel.
2: Ik had het volgens mij op chatty gevraagd. En volgens mij is autumn wordt gebruikt in Engeland.
0: Okay.
2: En fall in Amerika.
0: Ah, bam. Dat is het.
1: Veel ervaring.
0: Nou, de eerste feitjes, eerste leermomentje hebben we weer gehad.
1: Ja, ja.
0: Dus,
1: ik zou het niet weten hebben. Zo heb je meer van die woorden, hè?
2: Of andersom. Maar ik denk dat het...
1: Ik denk dat je gelijk hebt. Ik zie eerder Amerikanen fall zeggen dan de Engelsen.
0: Ja. Ah, kijk.
1: Mooie toevoeging.
0: Dat eerste nummer wat we net luisterden, Kate, ik kan me vergissen, maar dat klonk wel heel erg als een ander nummer.
1: Ja, dat klonk heel... Ja, nou, en ik ben inderdaad gaan zoeken op natuurlijk de titels, hè, waar iets van herfst, autumn, whatever in zat. Kwam ik uit bij Lente in de Herfst van The Kick en ik vind The Kick geweldig. Je zei het net nog, Dave...
0: Van Raven.
1: Van Raven, heet hij. Ja, ik vind hem hilarisch, hè, de echte Rotterdamse. Nog niet het idee van, nou, dat zou wel eens een heel bekend nummer kunnen zijn. Dus ik heb het opgezet. En dan klinkt het toch bekend. Ja. En dan duurt het even.
0: Een klein hitje.
1: Doordring. Ja, precies. Ja, het lijkt op een klein hitje, ja. Nou, het blijkt dus dat ze in 2014 door 3FM gevraagd zijn om... dat was tijdens 90 Request. Zegt hij jou nog iets? Mijn ook niet, hoor.
0: Nee.
1: Ik ken dat Serious Request en zo wel. Maar nou, of ze dan nummers die heel erg bekend waren in de jaren 90. Of ze daar dus of ze die in Nederlands wilden zingen. 3 jaar later hebben ze het ook op hun album gezet. En dat noemden ze The Kick Hertaald. Dus ze vertalen het niet, maar ze maken er gewoon een hele nieuwe Nederlandse tekst op.
0: Heel leuk, ja.
1: Dus, inderdaad, van Losing My Religion van R.E.M. Ja. Dus, grappig, hè?
0: Ja, die intro al. Dat is, dat is zo, ja.
1: Ja, dus, ik vond het een leuke
0: aftrapper. Ja, heel leuk. Ik kende hem niet. Dankjewel. Ja. Voor ik het vergeet, ik vertelde het net al in voorbespreking eventjes. Ik denk dat wij er weer een hoop luisteraars bij hebben vandaag.
1: Ja.
0: Ja, want ik heb van de week gehoord dat mijn collega Tobias... bij woonzorgcentrum De Drie Ringen, waar ik ook mag werken.
1: Ja, mag je ook.
0: Dat hij tijdens zijn activiteiten de telefoon aan heeft. Of in ieder geval dat mensen dus de bewoners ons kunnen horen.
1: Nou, dat is toch wel. Ja, zeker. Nou, hoi Tobias, wat een leuk idee.
0: Dus bij deze...
1: Ook het sjoelen heb ik begrepen.
0: Ja,
1: dat er flink gesjoeld gaat worden nu.
0: Ja.
1: En dan staan wij op de achtergrond. Nou,
0: Dus Tobias en alle bewoners daar in Utrecht die lekker naar ons programma aan het luisteren zijn. Heel hartelijk welkom en heel erg leuk. En de groeten van ons allemaal hier uit de studio.
1: Zeker weten. En als er een leuk nummer zijn of zo, hè, via jou kunnen ze het altijd doorgeven. Ja. Hè? Komt het in ons programma terecht.
0: Verzoeknummertje, opmerkingen, aanmerkingen. Tobias, misschien kun jij het eventjes als intermediair fungeren. Dan horen wij het heel graag.
1: Of wat zullen die stenen lekker glijden, hè, met ons op de achtergrond?
0: Dat denk ik wel, Ja, dan ga je wel voor de highscore.
1: Dat bedoel ik. Dat, weet jij de highscore van Sjoelen?
0: Nee.
1: Oké.
0: Okay. Er is een absolute highscore, bedoel je?
1: Nee, ik bedoel hoe die puntentelling...
0: Ja, weet ik. Ja,
1: ja oké. Okay, maar goed, daar gaan we onze luisteraars niet aan.
0: Nee, dat is...
1: Even terzijde. Ja. Goed. Jij bent.
0: Ik ben. De volgende band. Ja, ik zei het ook al tegen jou. Die mocht natuurlijk niet ontbreken. Want Katie vroeger, in de jaren 80, ik herinner me nog heel goed...
1: Ja.
0: Had een aantal idolen en posters op de kamer. Nou, Wim Kieft, daar hebben we het al heel vaak over gehad.
1: Die hing er.
0: Siske de Rat, Danny de Munk, daar hebben we het ook al heel vaak over gehad.
1: Roberto Giacchetti hing er ook.
0: Roberto Giacchetti, maar ook Aha.
1: Aha.
0: En dan met name de zanger, ik lees het even op, Morten Harket.
1: Ja.
0: Morten Harket. Ja, daar was jij wel van, hè?
1: Ja, die hing er wel tussen.
0: Die hing er tussen.
1: Ja.
0: Ja, dat heb ik toch goed herinnerd dan. Dat die er wel tussen hing.
1: Wat deed je trouwens op mijn slaapkamer?
0: Ja, dat weet ik. Met jouw toestemming, denk ik, toch?
1: Nou, dat weet ik eigenlijk helemaal niet.
0: Dat weet ik ook niet.
1: Nee, ik vraag me nou in één keer af.
0: Ja, nou, toch ken ik jouw slaapkamer, hoor.
1: Wij kunnen niks verkeerds gedaan hebben, want jij weet zo goed alle details van mijn kamer. Dus jouw focus lag duidelijk ergens anders.
0: Nou, op die posters, denk ik.
1: Dat weet ik wel zeker, ja.
0: Nee, Aha natuurlijk. Super bekend, hè. De Noorse popgroep uit de jaren 80. Iedereen kent wel Take On Me.
1: Ja.
0: Is het niet van het nummer zelf, dan is het natuurlijk wel van die videoclip.
1: Ja.
0: Met die getekende, bewegende beelden. Heel mooi, heel bijzonder. Ik heb gekozen, moet ik wel in het thema blijven, voor een nummer uit 1986 van deze groep. En dat is het nummer Oktober.

0: durf bijna niks te zeggen.
1: Wat een strot. Ik ook niet. Nee. Ja.
0: Dan denk ik dat het mooi om even stil te blijven. Autumn Leaves van Eva Cassidy. En wij geven altijd onze nummers aan. Hè, ieder de helft. En jij was hem vergeten, hè? Je had hem wel
1: had
0: op je lijst staan. Je
1: had
0: hem door te appen.
1: Had ik hem staan.
0: En ik moet echt heel eerlijk zeggen. Dus ja, ik had hem ook gelijk. Maar, en dat ik dacht van, hè? Ralf heeft hem niet, dat vind ik vreemd. Wat heeft hem niet, dat vind ik vreemd. Maar goed, liedje wat oorspronkelijk.

0: gecoverd. Als ik gewoon puur even kijk, dan heb ik een paar namen. Nat King Cole, Simone Kleinsma, Edcilia Rombly, Eric Clapton, Rita Reis met Pim Jacobs, Bob Dylan, Barbara Streisand, Ed Sheeran, Frank Sinatra.
1: Leuke line-up.
0: Moet doorgaan, ja, toch? Bizar. Ik moet wel zeggen dat ik het een van de mooiste versies vind, deze.
1: Ja, maar...
0: Maar goed, dat is persoonlijk.
1: Ja, toch? Eva Kessen, die... ja, geweldig.
0: Ja, ja, toch?
1: Ja.
0: Ja, oké. Goed. Ralf.
1: Van het ene geweldige nummer naar het andere geweldige nummer. Ja, Guns N' Roses is een beetje guilty pleasure voor mij. De vaste luisteraars die weten dat. Ik ben opgegroeid in de jaren 80, 90 met Guns N' Roses.
0: Ja.
1: En toen kwamen zij in 1991 met de dubbel cd, of eigenlijk twee losse cd's. Maar goed, Use Your Illusion 1 en Use Your Illusion 2. En op Use Your Illusion 1 stond November Rain.
0: Dat moet je niet heel vaak zeggen achter elkaar. Hè?
1: Die Use Your Illusion.
0: Yes.
1: You have to use your illusion. November Rain wordt volgens mij... Ik heb me gisteren verdiept in het nummer. Het schijnt een nummer te zijn wat Axl Rose over ontzettend veel jaren heen uitgesmeerd gemaakt heeft.
0: Oh.
1: Dus het was echt een solo project voor hem. Ik heb gelezen als hij ergens een piano vond en had even tijd over. Yeah. Dan ging hij voor zichzelf daaraan door. Op een gegeven moment zei hij van, nou, ik denk dat het wel iets gaat worden voor Guns N' Roses.
0: Yeah.
1: En dat de andere bandleden zoiets hadden van, nee.
0: Oh, echt?
1: Nee, dit gaan we niet doen. Want dit is geen Guns N' Roses, dit past niet. Nou, uiteindelijk toch gedaan. En het is samen, denk ik, met Sweet Child O' Mine toch wel tot het meest gelauwerde nummer van Guns N' Roses uitgegroeid. Het meest geprezen, geliefd.
0: Nummer.
1: Ja, de videoclip heeft daar natuurlijk ook al aan bijgedragen. Hè? Met die begrafenis en die bruiloft. Ook heel erg bijzonder. Dus de solo's van Slash, nou ja, Nina Seymour.
0: Nou, je hebt dat.
1: Het is een metafoor, hè. Je hoort ook Axl Rose op een gegeven moment zingen The Candles. Het gaat over de kandelaren die zeg maar uitdoven in de November Rain.
0: Mm-hmm.
1: De regen die in november valt. Net als de liefde. Dat is natuurlijk die mooie metafoor die hij dat hele nummer door eigenlijk door laat klinken.
0: Ja.
1: Genoeg gezegd, November Rain.

0: Nou, we hebben ons net iets te ergeren, want dat was heerlijk natuurlijk, die November Rain.
1: Oh, wat vliegen die 8 minuten dan voorbij.
0: Ja.
1: Dat is geen straf.
0: Ja, want jij zei op een gegeven moment van, nou, zo lang duurt, dan draait ze maar weg hoor, maar we waren er al.
1: Ja, dat laatste gedeelte is dan een beetje het ruigere gedeelte.
0: Ja, en
1: dan, maar goed, we waren er al.
0: We waren er al, inderdaad. Zo, Ralf.
1: Zo,
0: de ergernis.
1: Mijn ergernis.
0: Je had hem gewoon.
1: Ja, ik had hem. Ik had er 2.
0: Ja?
1: Dat is best bijzonder voor mij.
0: Ja, meestal, toen zei ik al tegen jou, dan heb jij klote week. Want als jij 2 ergernissen hebt, dan...
1: Ja, klote week. Ach, weet je. De
0: normaal
1: meeste
0: heb jij
1: dan,
0: niks, hè?
1: Ja, dat is waar. Oh. Dat is dit wel, het is 2 wel veel, hè?
0: Daar vind ik van jou veel. Echt... Ja. Dat is,
1: nou, die ene, die hou ik lekker in voorraad. Voor als ik een keer een week lastig zit. Maar die tweede, die kwam gisteren.
0: Ja.
1: En ik denk, die
0: en dan
1: moet
0: dan
1: nu
0: toch
1: echt... Ja, en ik zei ook al tegen jou van, heb ik hem al misschien een keer eerder gedaan? Maar joh, maakt niet uit, het ergert me nog steeds. Dus ik wil hem gewoon graag nog een keer naar voren brengen.
0: Ja.
1: Het Oosterhoutkrantje.
0: Ja.
1: Het Oosterhoutkrantje wordt natuurlijk elke week door Isa gebruikt als informatiebronnen voor de Oosterhout Insight.
2: Nou, laatste tijd steeds minder.
1: Steeds minder.
0: Okay. Ja.
1: Nou, dat ook nog een keer.
0: Ja.
1: Nou, Oosterhoutkrantje, trek het je aan als je dit hoort. Elke week dan ligt hij op de mat. En dan, leuk. En dan leg ik hem op tafel. En dan lekker lezen wat er gebeurd is. En Abraham dacht natuurlijk, van mijn bouwjaar 1976. Voor de goede orde, ik was er niet bij. Maar mijn leeftijdsgenoten zag ik op de foto. En dat schijnt heel leuk geweest te zijn. En toen bladerde ik verder.
0: Ja.
1: En dan kom je op een gegeven moment bij de persoonlijke bijdrage van EVR.
0: Ja.
1: Emiel van Rooij, hè? Geloof ik, staat dat voor.
0: Ja,
1: en dat is denk ik de eenkopsredactie van deze krant.
0: Volgens mij werkte wel er niemand.
1: Nee, ja, alleen Casper nog voor de foto's.
0: Ja.
1: Maar Emiel die is volgens mij van de stukjes.
0: Levert alles aan, ja.
1: Nou, dus er stond een stuk over de N629. Voor de mensen die dat niks zegt. Dat is de Heikansestraat. Dat is de straat die voor het bedrijf van onze neef
0: Kees.
1: Ja. Heikansestraat.
0: Heikansestraat. En dan de Avriet in die straat.
1: Ja, langs Oosteind.
0: Ja.
1: En dat natuurlijk door de stikstofproblemen, dat die weg er nog steeds niet is. En dat het op spitsuren een file geeft van Dongen tot aan Oosteind. Nou, oké, prima, dat weet ik. En dat is allemaal heel vervelend. Maar dan gaat hij daar in dat stuk, gaat hij een rare ding over Dongen zeggen. Zo van, hoe kan er een file staan vanuit Dongen? Niemand wil toch wonen in dat lelijke bla bla bla bla bla. Nou, het enige mooie aan Dongen is, nou, bla bla bla bla bla.
0: Okay.
1: Je moet allemaal zelf maar lezen. Nou, ik denk
0: echt, wat voegt dit toe?
1: Ja, wat voegt dit toe? Kijk, dat je een kritische noot wil kraken over de N629, prima allemaal.
0: Ja.
1: Maar wat heeft dit nou toch voor toegevoegde waarde? Misschien is het grappig bedoeld, dat zou best kunnen. Ik ken Emiel zelf niet. Maar het gebeurt wel vaker.
0: Ja.
1: Dat hij zijn persoonlijke mening, dat hele krantje vol staat met zijn persoonlijke mening. A, ik zit er niet op te wachten.
0: Ja.
1: En B, ik denk, het wordt misschien ook nog gesubsidieerd door ons allemaal. Vanuit de gemeente. Ik zit er gewoon niet op te wachten. Als ik zijn mening wil lezen, dan ga ik op zijn LinkedIn pagina kijken, weet ik veel. Maar kan het niet iets objectiever en gewoon iets met iets meer mensen worden gemaakt of zo?
0: Ja.
1: En dat is al, wat ik zeg, al vaker gebeurd. Of al allerlei onderwerpen dat Frederik en ik elkaar aankijken. Zo van, joh, het is... Nou ja, goed. Nou, dat dus.
0: Ja, ik volgens mij zijn zij de enige die die tekst aanlevert, volgens mij. Ik zie verder dat zijn andere namen of zo.
1: En dan vaak van een tenenkrommende niveau.
0: Nou, ja, ja.
1: Goed.
0: Lucht
1: dat
0: op,
1: dus.
0: Hè?
1: Ja, lucht op.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Nou, mochten de luisteraars iets zijn die er zelf over denken, horen wij het graag. Toch?
1: Ja.
0: Ja. Nou, dan gaan we misschien zelf een keer je krant uitbrengen.
1: De Kate met Ralf.
0: Zo, dat is ook een gezellig krantje hoor.
1: De newspaper.
0: Ja.
1: Waar? Gaan we zelf ons nieuws maken?
0: Ja.
1: Oosterhout Insight, maar dan à la Kate met Ralf.
0: En gewoon leuke stukjes.
1: Een mooie spin-off, Katie. Oh, dit is een goed idee dit.
0: Ja.
1: Podcast.
0: Ja.
1: Krantje.
0: Ja, die podcast, hè, die willen we ook nog steeds.
1: Ja, die willen we.
0: Ja, die moet er ook nog eens een keer komen.
1: Dus als jullie zeggen, nou, een podcast met nog meer praten.
0: Ja.
1: Dat zien wij wel zitten.
0: Ja.
1: Dan horen we het graag.
0: Laat het weten.
1: Ja.
0: Ja. Ergernisje. Ja, nou. God, ten eerste dat ik al 80 keer ben weg moeten duiken hier voor de microfoon. Omdat ik natuurlijk mega verkouden ben. Dus dat is sowieso een heerlijk grote ergernis.
1: En maar, toch zit je hier.
0: Hey, heb je toch?
1: Ik heb het door.
0: Oh,
1: ik wil het even gezegd hebben.
0: Hè?
1: Ik wil het even gezegd
0: ja,
1: hebben.
0: Precies. Ja. Nee, maar het is gewoon heel irritant. Zeker als de microfoon open staat. Maar goed, het is niet anders. Wij hebben een gezamenlijke, Isa.
1: Oh.
2: Ja, we hebben een gezamenlijke.
0: Ja, want wij hebben natuurlijk... wij doen natuurlijk alle 2 de was bij ons thuis.
2: Ja.
0: En dan hebben wij ontzettend leuk droogrek.
2: Och.
0: Ja. Nou, ik moet wel zeggen, ik vind hem ideaal
2: vind
0: op dat ene punt na.
2: Vind je?
0: Ja, vind ik wel.
1: Oh. Ik ben nu heel benieuwd
0: Wat nou, we waren, Han en ik waren op vakantie in Engeland. En toen hadden ze daar in zo'n appartement een ontzettend leuk wasrekje. Ik denk, dat is ideaal voor thuis. Nou, dat heb ik toen besteld. En die kun je dan, je klapt hem open, huppatee, in elkaar. En dan, ja, heel moeilijk uit te leggen zo. Je kunt hem ook nog in de breedte dan trekken, dat hij groter wordt. En,
1: je kan hem zelf op maat maken.
0: Ik kan hem zelf op maat maken, ja. Ja. Alleen dan zit hij bovenaan met twee haakjes vast. En die, zodra je hem breder wil maken is, of op wil tillen, schiet de haakjes
2: los. Zodra je hem even op wil tillen, om even aan de kant te zetten, sta ik met die dingen in mijn handen.
0: Sta je met de bovenkant in je handen.
2: Dat ding bijna in elkaar.
1: Sta je met de bovenkant in je handen zonder wasrekken.
2: Ja. Was op de grond.
1: Was op de grond.
0: Ja. Ja.
1: Net lekker schoon.
0: Ja, en er gebeurt nog alles.
2: Ja. Ja.
0: Ja. Want hij staat natuurlijk bij ons daar bij het washok. En dan wil je er even langs. En dan zetten we dat ding. Het is heel. En ik weet niet hoe ik het uit moet leggen, maar de schuine zijkanten steken in het bovenkantje. Dus ja, je moet hem eigenlijk gewoon, als je hem dan wil verzetten, ik kan het niet.
1: Is geheel pakken of zo?
0: Ja, dan
1: of,
0: moet je, dan of, moet je de bovenkant vastpakken, maar ook gelijk de twee zijkanten. Want anders dan vloepen die uit de haakjes.
1: En die in Engeland had dat niet.
0: Dat heb ik niet gemerkt.
1: Oké. Okay. En je hebt het niet besteld op Temu of op AliExpress?
0: Nee, okay. Amazon.
1: Mooie kwaliteit?
0: Goede kwaliteit. Verder prima rekje. Hartstikke ideaal.
1: Ja, ik mag het natuurlijk niet zeggen.
0: Hij vindt het niks. Maar
1: ik zou zeggen, koop een droger.
0: Heb ik. Maar er zijn altijd artikelen. Hij probeert mij nou te slim af te zijn, hè? Onze SUV.
1: Ik heb nog een oplossing.
0: In de SUV?
1: In de SUV. En dan ving de blower een airco aan. Dat droogt als een dolle.
0: Ja, nou
1: flink
0: dat.
1: Hard rijden.
0: Ja, en dan gaan we, gaan we op weg naar EVR.
1: Ja.
0: Hè, want dan gaan we nog eens even een verhaal halen met onze SUV.
1: Ja.
0: En onze ideeën opperen.
1: Ja.
0: En dan hangt gelijk die was eraan.
1: Nou.
0: En dan, ja, dat zou, ja inderdaad. Ja.
1: Maar even nog even serieus om erop terug te komen. Dat wasrekje, gebruik je hem nu niet meer? Of
0: jawel.
1: Ga je wel, maar nu pak je hem, je pakt hem anders op of zo.
0: Ja. Ik heb een tactiek gevonden.
1: Maar het is toch...
0: Die zijn nog niet, denk ik. Want die kwam gisteren weer scheldend het hok uit.
1: Het is een echte ergernis.
0: Nou, je vond het niet leuk.
2: Nou nee, ik zei tegen jou gelijk van ik heb een ergernis.
0: Ja. Nou, daarom. We hebben daar best even een tijdje over moeten zitten praten. Isa, voordat je weer verder komt met je dagelijkse activiteiten.
1: Wauw.
0: Toch?
1: Ja. Mooi. Ja.
0: Nee hoor. Maar misschien een ander wasrek of zo, weet ik veel. Maar ik vind deze wel lekker compact. En ik was heel blij met mijn rekje. Maar goed, de sluitingen. Luisteraars weten we totaal niet wat het over gaat. Want je moet er een beeld bij hebben.
1: Ja, je moet echt even... Ik kom een keer kijken.
0: Nou,
1: bij jullie. Want ik kan het wel voorstellen, maar dat is blijkbaar niet.
0: Nee, kom maar gewoon een keer langs.
1: Nee, kom een keer langs.
0: Ja. Goed. Wij gaan snel verder, want we hadden natuurlijk het prachtige November Rain van jou. Laten we in de maanden blijven. Ik ga naar September. Even terug. Van Earth, Wind and Fire. Nou, dat is toch lekker, hè? 78 alweer, dat het nummertje vandaan komt. En ik denk ook wel een van de bekendste van hun.
1: Ja.
0: Jawel,
1: ja, dat denk ik wel, ja.
0: Ja. En de eerste zin, 21 september. Iedereen denkt dat dat een betekenis heeft. Maar dat is niet.
1: Klonk gewoon lekker.
0: Het bekte lekker. Ja. Ja, hij had gewoon zoiets van, hij heeft verschillende datums geprobeerd. Dit was degene die het lekkerste klonk. En dat geldt ook voor het stukje van Badia. Ik zie hier al gelijk in zijn sol.
1: 21 september zeg je?
0: Ja.
1: Ben jij iemand die zegt, ja, de herfst begint op 21 september? Of ben jij van de school, nee, de herfst begint op 1 oktober? Je hebt namelijk twee verschillende groepen.
0: Oh, echt?
1: Ja. De ene zegt meteorologisch, de ander zegt kalender, iets, ik weet niet.
0: Nee, dan als ik dan moet kiezen, ga ik voor september.
1: Ja, ik ook. 21 september.
0: Ja, toch?
1: Ja. Ik ook. Oké, en dan zitten wij op één lijn. Dat is heel fijn om te weten.
0: Ja, precies. Ik heb... zou we daar iets mee bedoelen dan?
1: Nee, het bekt gewoon lekker.
0: Het bekt lekker. Hier zet hem maar aan, want het heeft geen zin meer.

0: Ja, je hoorde het prachtige Wake Me Up When September Ends van Green Day uit 2004. Heel bijzonder verhaal zit erachter. De zanger Billy Joe Armstrong die heeft dit geschreven en natuurlijk ook ingezongen uiteraard. Zijn vader is overleden in de maand september. En elk jaar als dus die maand september zich weer aandiende, dan werd hij daar weer aan herinnerd. Dus hij zei van nou, het is eigenlijk een maand die ik het liefste zou willen overslaan.
1: Ja.
0: Vandaar dit nummer.
1: Bijzonder, maak me wakker als september voorbij is. Oh,
0: ja,
1: mooi.
0: Als het weer voorbij is, dan roep me even.
1: Nou, nog indrukwekkender dan dat het lied al was, vind ik zelf. Maar ik moet even terugkomen op eventjes naar Beb.
0: Ja, Beb.
1: Want het had een hele mooie toevoeging. Omdat wij natuurlijk over Eva Kessler die hadden. Die zo vroeg gestorven is. En ze heeft jou nu een berichtje gestuurd met de reden.
0: Beb die weet best wel wat van Eva Cassidy. Die heeft daar ook vaak in de uitzending dat ze haar draait. En zij zegt, Eva Cassidy die had al geruime tijd een flinke moedervlek op haar heup. Toen er eindelijk door een arts naar werd gekeken, bleek het een kwaadaardig melanoom. Dat al was uitgezaaid.
1: Ja. Goh.
0: Dus daaraan is ze overleden.
1: Ja, triest zeg.
0: Echt hè?
1: Ja. Oh. Wie weet hoe lang dat zal... Ja.
0: Ja.
1: En dan denk je, onschuldige moedervlek of zo.
0: 33 hè, zei je.
1: 33 man, het gaat er helemaal nergens over. En dan gaan wij nu niet naar het volgende nummer, maar naar een verzoek.
0: Leuk, ja. Nummer. We hebben vanuit Utrecht.
1: Helemaal vanuit
0: Utrecht.
1: Van
0: onze nieuwe luisteraars, van Irene. Ik heb hem net doorgekregen van Tobias.
1: Ja.
0: Bewoonster Irene, die heeft een verzoeknummer.
1: En wat voor een.
0: En wat voor een.
1: En dan tijdens het sjoelen waarschijnlijk.
0: Tijdens het sjoelen, ja, dat denk ik. Misschien kan Tobias dat nog even kan aangeven. Een mooi nummer, een Nederlandstalig nummer. En die gaan we graag voor je draaien, Irene. Speciaal voor jou, Vrijgezel van Benny Nijman.

waarvan een denkt, is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Ja, na het nieuws.
1: De Oosterhout Insight.
0: Tijd voor ons isje met Oosterhout Insight.
2: Zeker.
0: En meid, heb je wat kunnen vinden?
2: Ja, ik heb 3 dingetjes.
0: Vertel.
2: In de Beuk en de Vredeskerk is zaterdag 10 oktober weer de jaarlijkse herfstmarkt en boekenbeurs. Van 9:30 tot 16:00 kun je er lekker rondstruinen. Ja, in de Vredeskerk vind je vooral tweedehands boeken. En in de Beuk staan kraampjes met onder andere bloemen, planten, sieraden, speelgoed en kleding. En buiten is er ook een rommelmarkt. Nou, tussendoor kun je toch terecht voor een kopje koffie, broodjes, soep en oliebollen. Nou, dat is altijd lekker toch? Er is ook een loterij met als hoofdprijs een dinerbon. En het extra mooie is dat de opbrengst van de markt gaat naar nieuwe stoelen voor de Vredeskerk.
0: Nou, wat leuk. Dat is ook bij het protestante kerkje, toch?
2: Ja. Rulstraat.
0: Ja. Rulstraat, ja. Ja, inderdaad. Oh, leuk.
2: Dan donderdag 15 oktober. Bij de cultuurmakerij komen donderdagavond de whiskyjongens langs. Ze nemen weer een nieuwe selectie bijzondere whiskies mee om te proeven. Met lekkere hapjes die bij de verschillende smaken passen. Nou, er is meer mooie verhalen, een gezellige whiskypubquiz met grappige inzinkers en prijzen. Nou, je hoeft trouwens ook niet echt een whiskykenner te zijn. Gewoon zin in een gezellige avond en iets nieuws proberen is meer dan genoeg.
0: Dat klinkt ontzettend leuk.
2: Ja.
0: Ben je van een whisky, Ralf?
1: Nee, ik heb het nog nooit op in mijn leven. Dus ik heb ook geen idee. Ik ben niet zo van de sterke drank.
0: Nee, maar daar ga jij niet naartoe dus.
1: Nou, ik vind het wel interessant, hè? Want er zit een hele wereld aan dingen achter en wetenschap en kennis. Maar weet niet. Nee,
0: maar misschien toch eens een keer. Hey, binnenkort word je 50.
1: Ja.
0: Als je dan eens gewoon eens even een lekkere slok whisky neemt.
1: Toch? Nou, wie weet.
0: Ja, deal.
1: Goed.
2: Bij een nieuwe dag is het vrijdagmiddag, de 16e van oktober. Tijd voor een flinke dosis Duitse gezelligheid tijdens het Oktoberfest. Niemand minder dan Rozo Radio zorgt voor de muziek en natuurlijk hoort daar ook een braadworst bij. Iedere bezoeker krijgt gratis een broodje. Een Oktoberfest outfit aantrekken mag zeker, maar hoeft niet. Deelname is gratis en alleen de drankjes zijn voor eigen rekening. Nou, als je dan toch denkt van nou, dat vind ik leuk om maar naartoe te gaan, moet je wel even je van tevoren aanmelden. En dat moet via info@handwerkenoosterhout.nl. Zodat de organisatie weet hoeveel broodjes moet inslaan.
1: Ja,
2: nou van 2 tot 4.
1: Ik van Rozo Radio. Ik vraag me af wie dat dan doet.
0: Dat vraag ik me ook.
1: Ja, nou, gaan we uitzoeken.
0: Want ik dacht net van...
1: Ze hebben ons niet gevraagd, dus...
0: Dat is dan weer een gemiste kans. Nee. Maar goed. En zonder van die braadworst, toch? Oké. Okay. Nou, ik vond dat je weer leuke tips had.
2: Ja.
0: Ik vond het van het kerkje erg leuk.
1: Ja.
2: Nou.
1: Ja, ga je naartoe, Katie?
2: Aanstaande zaterdag.
1: Nou, is wel leuk. Ja.
0: Denk eventjes...
1: Sowieso een mooi stukje Oosterhout.
0: De fiets pakken en langs rijden,
1: dat kerkje
0: toch?
1: En daar, de Rulstraat.
0: Daar is prachtig.
1: Mooi stukje Oosterhout, ja.
0: Hoor je mij niet? Dat ik zeg van, ik ga de fiets pakken.
1: Ja, nee. Ik denk, ik gun je dit moment niet. Ik praat er gewoon overheen. Moet dan zeggen dat ik trots op je ben, Katie.
0: Ja.
1: Goed gedaan. Niet die Cayenne?
0: Nee. Ja, ik zit wel na te denken.
1: Ik zie het voor me. Cayenne met dan Kate met Ralf van de zijkant.
0: Zo.
1: Of Rozo Radio.
0: Ja.
1: Kate met Ralf.
0: Het is wel zo. Stel je
1: company car.
0: Dat je weer heel veel boeken meeneemt en andere leuke frutsen.
1: Dan kom je met je Batavus.
0: Zit je daarmee, hè?
1: Ja, heb je fietstassen?
0: Ja.
1: Oh, nou.
0: Durf bijna
1: misschien
0: te zeggen.
1: Een nieuw wasrekje. Je weet nooit waar je tegenkomt, hè?
0: Dat bedoel ik. Ja, en dan zie je dan maar eens dat wasrekje hier de fietstassen
1: krijgen.
0: Ja, dat
1: krijgen.
0: Gaat
1: niet worden, hoor. Nee.
0: Toen die SUV meenemen, denk ik. Maar goed, nou, daar ga ik even over nadenken. Maar ik vind het wel heel leuk.
2: Moet jij trouwens niet even jouw ene nummer nog... wil je daar nog iets over kwijt? Over het nummer wat voor het nieuws...
0: Kijk, en dit is dan Isa. Dat is niet alleen techniek.
1: Die
0: dat
1: denkt,
0: is niet alleen de graphics.
1: Jullie praten maar lekker door.
0: Ja,
1: ik hou hem in de gaten.
0: Ja, en dan toch weer eventjes terugfluiten van...
1: Heel goed, Isa.
0: Je hebt
1: heel
0: het nummer
1: goed,
0: nog niet afgekondigd. En dat was het nummertje, want jij... het was eventjes...
2: September Song was het.
0: De September Song van... Willie Nelson. Dat was hij, hè? Ja. Ja, heel rustig, hè? Weemoedig liedje. Wat gaat over het ouder worden en dan beseffen dat de tijd wel heel erg snel gaat. Dus precies waar wij het er net ook even over hadden met Ralf. Ja, oud nummer hoor, want het werd in 1938 gebruikt voor de Broadway musical. Ik kende hem niet, Knickerbocker Holiday. Nee, ik zie jullie ook schudden, dus ligt niet alleen in mij. Dus dat was het nummertje inderdaad van Willie Nelson. En dan gaan wij hem verder. Jij wijst naar mij.
1: We gaan door met een nummer van jou. Als we de lijst gewoon afgaan.
0: Nou, volgens mij niet.
2: Want wij zijn met Katie het nieuws ingegaan.
0: Ja, dus jij mag weer.
2: Als goed is, ben jij?
1: Ik dacht, we gaan gewoon naar Amy, maar we maken hem niet af.
0: Ja, maar...
1: We hebben toch Green Day gehad?
0: Ja, en daarna Willie Nelson.
1: Dus dus dat komt in de plaats van Amy. Goed.
0: Had ik want als was het te lang voor naar het nieuws.
1: Nee hoor, dan pak ik hem...
0: Zo 5:30 als je een beetje bij de les blijft.
1: Ja, ja sorry. Ik liet me even...
2: Ik liep me gaan
1: door die rommelmarkt en
0: en ik snap dat je daar al met je gedachten zit. Maar even terug de focus.
1: Weet je wel. Ja, hou me erbij, hou me erbij.
0: Ja, we hebben je weer.
1: De volgende is een ook weer een oudje. Bijna 60 jaar oud. 1967, de Kinks.
0: Hey.
1: En die hebben ook een nummer gemaakt over de herfst. En dat luistert naar de naam Autumn Almanac.

0: Ja, dit was Oktober Song van Amy Winehouse op haar debuutalbum Frank in 2003. Heel grappig, nou ja, grappig. Ik vind hem grappig verzonnen. Het gaat over haar kanarie die overleden is.
1: Ja, nou ja, hallo, we lachen erom inderdaad, maar wat zal je gebeuren, hè?
0: Luister, ik weet er alles van. Ies, ja. Jij weet het ook nog wel. Onze agapornisjes, die dwergpapegaaitjes. Oh, man, nou, killing toen die...
1: Dat zijn die lovebirds?
0: Ja.
1: Ja, die vind ik heel leuk.
0: Hij praat van de lovebirds, hè.
1: Ja, die hele docenten van de lovebirds?
0: Ja? Die zijn...
1: Met die hele grappige oogjes?
0: Ja.
1: Ja, die zijn...
0: Van,
1: ja, die zijn...
0: Ze zijn echt, echt geweldig.
1: Heel leuk, ja.
0: Dus, daar was ik ook. Dat vond ik ook erg toen hij dood was. Dus ik snap het wel. Ze had dus een kanarietje. En die heette Eva. Want die hadden ze vernoemd naar Eva Gardner. Een actrice. Daar was zij schijnbaar een heel groot bewonderaar van. En in het liedje gebruikte ze dus de dood van een vogeltje als iets groter. Hè, van afscheid nemen. Verlies accepteren. En dan troost vinden dat iemand weer vrij is. Nou, dus op zich heel mooi. Maar ik vond het wel heel grappig dat ze dat met een kanarietje doet.
1: Ja, het verbaast me dan aan de ene kant ook weer niet bij Amy Winehouse.
0: Nee, zeker niet. Als er eentje het kan, dan is het Amy wel natuurlijk.
1: Ja,
0: ja. Dus dat, Ralf.
1: De maand oktober, het begin van de herfst, wordt dus door heel veel artiesten gebruikt als een overgang. Afscheid nemen, inderdaad. Wij zeiden net al tegen elkaar, wij hebben er geen last van. Wij vinden het eigenlijk ons favoriete seizoen.
0: Maar veel mensen ook niet, hè?
1: Veel mensen niet. Nee, die hebben echt
0: last van. Ze
1: zeggen
0: natuurlijk niet voor niks met vallen van het blad. Ja. Dat mensen zich minder lekker voelen.
1: Echt
0: zo lekker in de velletje.
1: Echt last van.
0: Ja.
1: Ja, ik hoor daar niet bij. En jij dus blijkbaar
0: nee,
1: ook niet.
0: Nee, nee. Isa? Ja.
2: Nee.
1: Nou.
0: Kort maar krachtig.
2: Ja.
1: Kort maar krachtig. Isa heeft er geen last van. De mannen, de poëten van Bluff, hebben daar ook een heel mooi nummer over gemaakt. Ook over de herfst die de zomer overneemt. En de periode van verandering en stilte, zeg maar, met zich mee, mm-hmm. met zich meebrengt. En richting het einde van het jaar. Uit 2008, heel toepasselijke naam, Oktober.

0: Dan zit ik met 5 centimeter kippenvel, hè, bij zo'n
1: dit is echt helemaal jouw ding.
0: Ja. Ik vind het heerlijk. Jongens, country. Hè? Mag heel de dag. Ja, dit was The Chill of an Early Fall van George Strait. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het nummer verder niet kon. En ook de zanger niet.
1: Ik ook niet.
0: Het is alweer een nummertje uit 91. En ook de titeltrack van zijn album. En de kou van die vroege herfst, die wordt als, ja, natuurlijk ook weer als een soort metafoor gebruikt. Gaat over een man die merkt dat zijn relatie begint af te koelen. En zijn liefje die heeft contact met iemand uit het verleden. Dus ja, en hij merkt wel van, oh, dit gaat echt helemaal de verkeerde kant op. Dus als een koude wind die na de zomer komt, daar gaat het over. Maar, lekker nummertje, hè?
1: Heel mooi nummer.
0: Ja, vond ik ook. Ja. Ga ik vaker opzetten.
1: Nou, dat natuurlijk ook nog. Wij ontdekken bij het voorbereiden van de uitzending ook heel vaak nummers.
0: Ja,
1: dat je denkt, wow, wie is dit? Of
0: dat
1: je dan vaker terug kan gaan luisteren.
0: Ja.
1: Ik ga het zeker ook voor het volgende nummer. Het is echt ook een classic. Autumn in New York is een nummertje uit 1934. Ja. Toen al geschreven. Door talloze artiesten opgenomen. Hè. De lijst is eindeloos. Frank Sinatra is er één van. En die pik ik er even uit, omdat er op dit moment, mocht je geïnteresseerd zijn in Frank Sinatra, zijn leven en zijn muziek, op dit moment is er op Netflix een miniserie van eigenlijk twee films. Echt wel 2 keer 1,5 uur, geloof ik. Over zijn leven.
0: Ja.
1: Met gewoon echt authentieke beelden. En Ava Gardner, je noemde het net al.
0: De Canary.
1: Van de Canary van Amy Winehouse. Is natuurlijk de tweede vrouw geweest van Frank Sinatra. Dus komt ook vaak terug in deze serie. Dus mocht je geïnteresseerd zijn in Frank Sinatra, ga er zeker naar kijken. Wij gaan luisteren.
0: Ik wil het zeker, want wij gaan niet luisteren naar Frank.
1: Wij gaan niet naar Frank Sinatra luisteren. Wat natuurlijk ook zo mag gekund.
0: Ja.
1: Wij gaan luisteren naar een versie uit 1957 van Ella Fitzgerald en Louis Armstrong.

0: Ja, we zitten hier gewoon weer in stilte te genieten.
1: Weer toch?
0: Ja, stilte te genieten. Onze voorzitter Nout, ja, Nout is binnengekomen. Dus, ja. Dus ja. Dus het genieten is eigenlijk ver te zoeken. Maar,
1: nee, we hebben bij te kletsen, inderdaad.
0: Nee, hoor, Nout.
1: Ja, terwijl we op de achtergrond de luisteraars natuurlijk vol hebben genoten van Autumn. Van Julien Clerc. Ik vond het wel leuk. Weet even een Franstalig nummertje. Want daar hebben ze ook herfst natuurlijk.
0: Ja, nou gek hè?
1: Ja, ja, in Frankrijk. Ja. Heel raar. Ja. het is eigenlijk een heel beroemd gedicht van een Franse dichter. Ik ga die naam niet uitspreken. Wat gaat over vergankelijkheid en afscheid. En ja, de zomer, de warmte die verdwijnen en de natuur verandert. En dan hangt er een beetje een gevoel van verlies in de lucht. Zo is het in het gedicht geschreven. En ik denk dat ook wel inderdaad, we hebben het net nog gezegd hè. Van met het vallen van het blad, dat veel mensen zich dan weer toch andere gemoedstoestand hebben. Dus nou, zou dus inderdaad kunnen dat gevoel van verlies, geen idee, dat een beetje met elkaar verweven is.
0: Nou, ik kan me ook heel goed voorstellen. Maar ja, we hebben net al geconstateerd, wij hebben er geen last van.
1: Nee.
0: Dus wij gaan niet vooral van de herfst.
1: Van vallen van het blad. Nee, Nout
0: ook niet.
1: Was jouw favoriete seizoen? Oh, hij baalt van het opvegen. Ja, daar kunnen we dan weer lekker depressief van raken natuurlijk. Al die bladeren,
0: Okay. Ja, wat is de Franse taal dan mooi, hè? Oh, om dit zo te verwoorden.
1: Je parle français. Oui. D'accord.
0: Goed. Het draait hem op tijd dicht, hè? Als het nodig is. Als we Katie tegen zichzelf in bescherming moeten nemen, hè?
1: Komt goed.
0: De volgende, ja. We gaan van de ene classic naar de andere. 1963, Autumn Serenade. John Coltrane en Johnny Hartman. Waarbij John Coltrane is natuurlijk de beroemde saxofonist. En Johnny Hartman, die naam kende ik niet.
1: Nee.
0: Tot mijn schande, want ik zat te luisteren en denk, wauw. Die ga ik vaker terugluisteren. En die is verantwoordelijk voor de zangpartij. En dat levert dan...
1: Is dat een bekende verder?
0: Nee, volgens mij niet. Bij het grote publiek
1: dat zegt
0: niet
1: mij
0: echt.
1: Ook niks. Nee.
0: Ik heb het gelezen dat hij eigenlijk door deze samenwerking met John Coltrane, die natuurlijk wel heel beroemd geworden is, wat meer bekendheid heeft gekregen. Maar van een echte doorbraak is eigenlijk nooit sprake geweest. Maar oordeel zelf. Autumn Serenade, John Coltrane en Johnny Hartman.

0: Harvest Time van Luke Bryan. En ja, Harvest Time is een beetje niet echt herfst, maar het gaat over de oogsttijd. Nou, dat is dan wel weer natuurlijk nu de tijd van het jaar. En daar zingt hij over. En hij weet verdomd goed hoe dat is, want hij groeide op in Georgia, op het plattelandsleven. En dan was het vooral in die oogsttijd, was het natuurlijk knijterdruk. Hè, hoe ze dan
1: hard werken.
0: Hele lange dagen keihard werken om natuurlijk al die gewassen binnen te halen. Dus dat is een beetje waar hij in het lied waar hij over zingt. Dat is natuurlijk een pittige tijd. En dat verwerkt hij dan zo weer in het nummertje. Maar ook daar laat hij wel merken hoe trots dat hij dan ook weer is. Dat je er inderdaad met die saamhorigheid, zeg maar, dat als gezin dan ook weer voor elkaar
1: krijgt.
0: Ja, hard
1: werken. Ja, zeker echt, vroeger natuurlijk. Zonder de apparatuur zo. En de
0: bitter,
1: dat was
0: hoor.
1: Alle hens aan dekken, kan me zo voorstellen.
0: Ja, zeker. Ja. Ja. Apart leventje, hè?
1: Denk het wel, ja.
0: Zeker, de boerderij. Ja.
1: Katie, voor het volgende nummer. Ken jij het album The War of the Worlds van Jeff Wayne?
0: Nee.
1: Het is echt zo'n conceptalbum uit de jaren 70.
0: Nee,
1: met die beroemde voorkant. Met die,
0: hoe ziet die voorkant
1: met die robot, zeg maar, met die grote spin.
0: Nee.
1: Nee? Oké. Nou, ik had hem laatst in de cd-speler. En het is echt een conceptalbum met hele vreemde nummers soms tussendoor.
0: Oké.
1: Maar goed, ook op dat album staat een nummer Forever Autumn.
0: Ja.
1: En van Jeff Wayne, had ik net al verteld. En degene die het inzingt is Justin Hayward. En Justin Hayward, ik dacht eerst van, nou, geen idee. Wie is dat? Justin Hayward, een zanger? Nee, is niet zomaar een zanger. Is een zanger van de Moody Blues.
0: Oh.
1: En de Moody Blues kennen we weer van The Nights in White Satin. Grootste hit.
0: Nights in White Satin.
1: Exact, ja. Die. Ja. En toen Jeff Wayne dus met dat album bezig was.
0: Ik zit je uit de trap.
1: Oh, nou, geen probleem. Je was gewoon enthousiast over Nights in White Satin.
0: Ja.
1: En Jeff Wayne was op zoek naar een zanger. En hij zei van, ja, eigenlijk wil ik die sound van Nights in White Satin. Dus, nou, waarom niet dan gewoon ook de betreffende zanger vragen?
0: Ja,
1: en zo geschieden. Grappig, ik heb natuurlijk ook maar ergens opgesnort, hè. Deze melodie voor dit nummer is ooit gebruikt voor de commercial van Lego. Vraag me niet hoe en wat,
0: en
1: maar er schijnt een commercial van Lego te zijn waar de melodie van dit nummer
0: door
1: Jeff Wayne,
0: ja, waar dit in de Lego periode.
1: Dus ik denk als je hem hoort dat je zegt, oh, dit nummer, tuurlijk, Forever Autumn.

0: Ja, dat was October Road, James Taylor. En toen zeiden jullie van, weer country.
1: Weer country, Katie.
0: Ja, ik...
1: En daar hou je helemaal niet van. Ik snap het ook al. Ik snap het eigenlijk al
0: ja,
1: niet.
0: Ja, ik moet echt doorbikkelen nu natuurlijk. Hè, dat hij... even kijken. Dat was natuurlijk... Godjongen, ik moet even...
1: James Taylor, dat kan niet missen.
0: Dat kan niet missen.
1: Dat hoor je, ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: En goed, eigenlijk weer een beetje hetzelfde. October Road zat er natuurlijk weer in. Het is een gelijknamig album waar hij op uit is gebracht. Uit 2002 ook alweer. En hij had toen 5 jaar stilgelegen. Geen muziek gemaakt en ging een nieuwe kant op. En daar was dit een van de eerste nummers van. En het is vooral het beeld, dus die herfst die genoemd wordt. Het beeld van het ouder worden en het terugkijken en het verlangen naar huis. Daar gaat het eigenlijk over. Hè? De weg naar huis in de herfst van je leven vinden.
1: Ja, misschien leent de country muziek zich daar ook echt goed voor. Een beetje die melancholiek en die zit ik nou te bedenken. Dus ik denk dat het een hele...
0: Country leent zich overal.
1: Ja, dat is ook zo.
0: Toch?
1: Dat is ook
0: maakt
1: zo.
0: Niet uit welk thema je ook pakt. Country in. Toch? Jullie delen deze mening niet met mij, hè?
1: Jawel.
0: Kijk even naar mijn medepresentator.
1: Jij bent denk ik van ons drieën wel de meeste fan.
0: Ah, dat weet ik wel zeker. Ja. Ja, goed. We gaan snel door. Jij had natuurlijk weer... je was Eva Kessel die vergeten. Dus jij zit gewoon...
1: Ik ben klaar eigenlijk.
0: Je bent nummerloos.
1: Ja, ik zit gewoon hier lekker...
0: Even de katsen.
1: Zo,
0: hè?
1: Te kijken hoe jij het zware werk doet.
0: Ja, jongen. Ik zweet me eigenlijk eruit. Het zweet er overal waar je het niet hebben wil. Nee hoor, we gaan naar het laatste nummertje. En dat is... dat heeft de titel... De herfst. Plukt de dag van Erik van Os. Het zegt mij helemaal niks.
1: Ik ben nu heel benieuwd.
0: Eigenlijk wel, hè?
1: Ja. Erik van Os.
0: Ja, het is eigenlijk, je moet het een beetje zien als een stukje poëzie op muziek.
1: Nou.
0: Zullen we daar gewoon... het is ook een hele bekende kinderboekenschrijver. En veel liedjes van onder andere Sesamstraat.
1: Aha.
0: Dus laten we gewoon gaan.

0: Ja, lieve luisteraars, 2 uur lang herfst met vallende bladeren, regen en koelige temperaturen. Maar wel heel gezellig en goede muziek, als ik zelf. De ene die moppert dat het veel te warm is voor de tijd van het jaar. De ander vindt het heerlijk met een lekker dekentje op de bank. En de derde die geniet van de prachtige kleuren in het bos. En die prachtige kleuren, dat klinkt natuurlijk allemaal heel romantisch. Maar in werkelijkheid dan loop je met een capuchon over je oren. Je bril beslaat en je schoenen zitten onder de modder. En naar de kapper gaan heeft ook niet echt, dat hoeft niet meer. Want je gaat gewoon een kwartiertje in de storm. En je hebt gewoon een heel puik nieuw kapseltje. Dus geniet van deze herfst. En vergeet niet, voor iedereen die het er niet van houdt, het wordt vanzelf weer lente. Iedereen bedankt voor het luisteren. Vooral zeker, hè, we gaan al richting Utrecht. Dus,
1: ja, we slaan onze vleugels uit.
0: Ja, nog even. En we zitten weer hartstikke in het buitenland. Verder willen wij een hele dikke knuffel geven aan onze collega's Ben en Beb. Eventjes een hart onder de riem te steken, want die maken ook genoeg mee. En verder hopen wij dat jullie volgende week weer naar ons komen luisteren bij de nieuwe aflevering van Kate met Ralf. Tot volgende week.
1: Heel graag tot volgende week.
2: Tot volgende week.
3: Gewoon met jou.
4: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vaans belangpoliticus Philippe de Winter liep een hoofdwond op tijdens een handgemeen met bruiloftsgasten bij het stadhuis van Antwerpen. Volgens de Winter werd hij uitgescholden en geslagen. De familie stelt dat de ruzie ontstond door filmen en duwen. De politie hield 2 bruiloftsgasten aan. De betrokkenen geven verschillende lezingen van het incident. Na 2 dagen overleg in Peking hebben de Europese Unie en China een voorlopig akkoord bereikt. Eurocommissaris Efovi en de Chinese minister van Handel, Wang Wentao, spraken af de Chinese export van hybride en plug-in hybride auto's naar Europa te halveren. Wat de komende 4 jaar neerkomt op een afname van enkele miljoenen voertuigen. Nederland geeft 20 culturele objecten terug aan Indonesië, die tijdens de koloniale periode werden geroofd of onder dwang verkregen. Hieronder bevinden zich de diamant van Banjarmasin, een handgeschreven Koran en grafstenen. 18 objecten kwamen uit het Wereldmuseum, 2 uit het Rijksmuseum. Minister Letsert en haar Indonesische evenknie tekenen in Amsterdam een overeenkomst. Nederland heeft samen met Canada, Duitsland, Frankrijk, Japan, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Denemarken een gezamenlijke verklaring uitgegeven ter ondersteuning van het internationaal strafhof in Den Haag. De 8 landen betreuren de Amerikaanse aankondiging om nieuwe sancties op te leggen aan het hof, omdat dit grote gevolgen heeft voor medewerkers en hun gezinnen.
1: Kijk er nog even naar het weer.
4: Vanavond passeert een actieve buienlijn vanuit het noordwesten, met mogelijk veel regen, windstoten en onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af met losse buien. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

heb geleerd dat als je poker speelt, je niet tegelijkertijd kunt bidden. En wanneer je iemand lief hebt, kun je niet op datzelfde moment van een ander houden. Ik heb geleerd, als je te veel neemt, je eigenlijk niets terug wilt geven. En ik heb ook geleerd te geloven dat het de enige waarheid is. Ik heb geleerd dat een kind wat niet in liefde is grootgebracht, nooit volwassen zal zijn. En ik weet ook zeker dat de aarde geen seconde meer zou draaien als de zon een halve seconde zijn warmte niet zou geven. En daarom weet ik zeker dat er een macht is die over alles regeert en ons uiteindelijk ter verantwoording zal roepen over alles wat we gedaan en niet gedaan hebben.

heb geleerd dankbaar te zijn voor hetgeen ik niet heb. En zolang ik nog niet weet hoe het kan dat een graankorrel door de warmte van de zon rijpt, zal ik knielen in de kerk. En ik heb geleerd te geloven dat het begin van alles wat bestaat begonnen is zonder mensen. En zeker zonder mensen zoals wij. Omdat we deze aarde willen vernietigen. En iets wat je zelf gemaakt hebt, wil je alleen maar mooier maken. En daarom heb ik geleerd te geloven in het begin. Alleen maar te geloven.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Voor de kust van Panama vond een zware aardbeving plaats met een kracht van 7,6 op een diepte van 10 kilometer. In Panama-stad zorgde de beving voor paniek onder inwoners. Tsunami-waarschuwingen zijn uitgegeven voor Panama, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Peru, Nicaragua en El Salvador. De omvang van de schade is nog onduidelijk. Bij protesten in Brussel tegen bezuinigingen zijn 110 mensen opgepakt, waarvan 30 gearresteerd en 80 bestuurlijk aangehouden. Vrijdag waren circa 1000 demonstranten aanwezig, sommigen met stokken en molotovcocktails. Rond station Brussel-Zuid waren veel opstootjes en werd een stadsbus in brand gestoken. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin veroordeelde het geweld tegen ordediensten. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. De Omaanse Fly Dubai co-piloot Hammam al-Hammami wilde zijn vliegtuig laten crashen op de luchthaven Ben Gurion in Tel Aviv om zoveel mogelijk mensen te doden. Volgens het OM van de VAE verkende hij het doelwit 2 maal vooraf en viel hij tijdens de vlucht de piloot met een bijl aan. Bemanningsleden en passagiers overmeesterden hem en het toestel landde veilig.
1: Kijk er nog even naar het weer.
0: Vanavond passeert vanuit het noordwesten een actieve builijn met veel regen in korte tijd, windstoten en mogelijk onweer. Later wisselen opklaringen en wolken elkaar af met losse buien, vooral over het noorden. En tot zover het nieuws.

Jouw haar bloeit op het kussen als een gouden zijden bloem. Liefde groeit steeds eender, aan ons was niets unieks. En het einde was geen drama, al had het iets klassieks. Jouw ogen worden waziger, je mond raakt uit model. Je mompelt zacht, het spijt.

Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton, daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april 2027. Een Omaanse co-piloot probeerde op 30 september tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv het vliegtuig te laten neerstorten op luchthaven Ben Gurion, geïnspireerd door de aanslagen van 11 september 2001. Hij stak zijn Indiaanse gezagvoerder neer. Van de 174 passagiers waren de meeste Israëliërs. Twee meereizende piloten landden het toestel veilig in Saoedi-Arabië. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. Het weer dan? Vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af met nog losse buien, vooral over het noorden. De westelijke tot zuidwestelijke wind is aan zee krachtig. De temperaturen dalen tot tussen 8 en 13 graden. En tot zover het nieuws.

Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton, daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april 2027. Een Omaanse co-piloot probeerde op 30 september tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv het vliegtuig te laten neerstorten op luchthaven Ben Gurion, geïnspireerd door de aanslagen van 11 september 2001. Hij stak zijn Indiaanse gezagvoerder neer. Van de 174 passagiers waren de meeste Israëliërs. Twee meereizende piloten landden het toestel veilig in Saoedi-Arabië. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. Het weer dan? Vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af met nog losse buien, vooral over het noorden. De westelijke tot zuidwestelijke wind is aan zee krachtig. De temperaturen dalen tot tussen 8 en 13 graden. En tot zover het nieuws.